hoofdstuk zo kulte. Kulte dat dit zo chilikon. Naast me. Wij patten chilikon. Chilimitat. Kijk ik dat ook zo. Zo kan ik het goed. Chilikon. Ah, kijk ik dat ook zo. Kult ik het chilikon zo. Naast me. Kijk ik dat ook zo. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het niet goed laten. Ik heb het ni